0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: It's a giant creature with a tail. Here, I'll draw Pigleton for scale.
3: No, did it here.
2: Its hide is like a shaggy rug. Its face a surly, ugly mug. With

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Morgen.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Check. Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: compare. I'm a rogue,
1: a rake, a mountebank,
2: a fake,
0: but I do whate'er I dare, for it really doesn't matter what I do, what I do.
3: They buy my charms and poxes, cause they come in fancy boxes.
1: To improve your ugly daughter, I've a vial of colored water.
4: And my magic incantations can be framed as decoration.
2: Though there's really nothing to it, and of course they all see through it.
0: They love me cause I do it with a flair.
5: Nog een onsje, griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
6: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Water.

0: spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-Tales Radio.
5: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, E-Tales Radio wens je een betoverende dag toe.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: Het is 12 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go!
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-tails Radio.
5: Zalika doula, zalika zim, let the dream now begin. Why hello everyone, your gifts have arrived.
6: Yeah, of course, we've got some big surprises for you.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: my friends. Is it the true story of Radiator Springs' very first Hunkin' Halloween?
1: Magie voor je oren.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

heren, jongens en meisjes. Binnen enkele ogenblikken gaat de parade van start. Waar je je ook bevindt, jij hebt de beste plek. Details Radio wens je veel plezier. Bedankt voor jullie aandacht.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: As the moon climbs high,

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Morgen.

0: kidnappen hebben ze dan helemaal goed aangeleid.
1: Yo-ho!
2: Yo-ho! Oh!
1: We can't

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik

0: onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
2: Check. Check. Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer. Ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.

katten, rovers, hoos, Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan, met al die ammunitie in jouw kamp, dan in de flits, tada, er is niets aan. Je blijft gewoon maar over deze laan, dan zeg ik...

zien. Let eens op mijn grote verdwijntruc. Alles weg, ledekootjes van een Arabier. Valt je mond van open, waarom niet? Of valt je benen, weet ik meestal raar. Ik heb een graaf op vrijwel elk gebied. Voor elke wens van jou sta ik paraat. Ik kan een hele praat, dus ga je gang. Vertel eens op, wat wil jij nu cadeau? Je hebt misschien een meters lange lijst. Dan blijf je stil voor mij.

0: Het is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen!

0: Het is middernacht.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

plaats in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.